Dutch politiek, of zal jij ze uniek en tivassaal along de minder gekond praten dat politiek, ja, samen dat, die is een karakteristiek van mij.